0: Ik word eens toen een bies, bies, voor mooie en makkali. Die voor vaden in jones, es, voor zaren tot voor zaies, es, dan voor bres a ser el fies, fies, voor vivo zalon mere, me petit quabji adoré.
1: Les airs di Brassens no les chantines déjà to John. Georges Brassens raconte l'histoire d'un ben d'Issoson, son batia nommé Les Copains d'abord. Pour Willy Marshall, ça devint Les Sossons pour de bon.